0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Geraldine Mufana Smith. Dis jou jou ook.
2: Geraldine, was jy teenwoordig is wat hulle die mentes gemaak het op Eerlandskraal?
1: Ja.
2: Ja, was vertel ons een beetje daar zo, die mensen wat daar was en hoeveel mensen, wat was die plichte geweest van jou? Wat had jij gedaan daar zo?
1: Ik heb geplak en ik heb geskeer.
2: Ja, dat weet je, ja.
1: En die mensen die dragen gewoon.
2: Dus wel die grotere mensen met alle plichte gedoen het en zo?
1: En hulle doen die gore geloop.
2: En zeg me, was er andere mensen ook wat daar gewerkt hebben of was het met die plaatsmensen?
1: Met die plaatsmensen.
2: Of was er andere mensen wat aan de plek ook?
1: Jullie spreken mensen met plaatsmensen.
2: Oké, en toen die gore nou gaan lopen bij die Afrika Burn op het feest, was je daar geweest?
1: Ja.
2: So wat het jy gesien wat daar interessant is en wat jy gedink
1: het? Ek het die mense gesien wat op die stokke geloop het en ek het, en ek het die slang gesien en die liggies en ek het
2: Dus en jy die interessantste?
1: Skilpadkarretjie gesien.
2: Nog andere dinge wat jy gesien het? Is daar baie mense? Hoe denk jy met die?
1: 10,000.
2: Is jy nou allemaal geklaar? Okay. Geraldine, kijk ons allemaal in ons dromen en ons leven en dan is je nog klaar gaan studeren. Wat wil je graag als je klaar geleerd? Wat is jouw, wat wil je graag worden?
1: Voor een dokter.
2: Voor een dokter en dit is om mensen te jagen met de kwaal en met een wezen te wezen. Dit is bij je interessant, Geraldine.
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website, www.africaburn.com.